gaat toch even die dat ik het dan tik tik tik. Kan gaat toch even die dat ik het dan als ik het dan laat ik het dan. Kan gaat toch even die dat ik het dan. Laat er tik aan oké. Mispeak li מקום להכניס את הדברים של...